0: Knock knock, who's there?
1: Het is ik.
2: Ben de kleuter die nog peut is, ben de goede van je ziel. De klein die wil spelen met een bal en bolle wiel. De klein die wil buiten, huid de enthousiast. Steen door de ruit, man, hij wacht niet tot dat past haast. Kom, we zijn aan beuzen. Ho, Karel.
3: Ja, allemaal topen.

now is in the same fault. The scripted SMP from the same hill farm. Mag ik een mes met een pas die heb ik te lang. Dus sleutels dan naar buiten of geef ons op het schat. We kunnen niet langer kniezen op ons vastgelopen pad. Sleutels dan naar buiten of geef ons op het schat. We kunnen niet langer kniezen op ons vastgelopen pad.